0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteshooljocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukesh, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, koan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment voor in de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, a hoogteglo, gach derde on shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira!

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall a moment between the credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira!

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ige scheliacht, de quischali,
2: ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de borke.
2: Ze tra Adrum spriel show, follow me with fin de creative agus ne schelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.